verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ichtigem komt met een aparte afvalzak voor luiers en incontinentiemateriaal. De witte zak van 30 liter zal vanaf begin volgend jaar beschikbaar zijn en kan mee met de tweewekelijkse ophaling of naar het recyclagepark. De maatregel komt er na klachten over geurhinder en het bewaren van dat afval. De zak krijgt dezelfde prijs als een gewone restafvalzak. Blankenbergen zet samen met CAW Noordwest-Vlaanderen een jongerencoach in voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die is elke week aanwezig in het jeugdhuis De Leuten en werkt ook samen met scholen, het Overkophuis en de vrije tijdssector. De coach wil problemen vroeg signaleren en jongeren laagdrempelig ondersteunen bij vragen of zorgen. Ook pestgedrag, online intimidatie en overlast krijgen aandacht. In samenwerking met onder meer politie en onderwijs. De NMBS erkent dat er het voorbije weekend problemen waren met de vervangbussen aan het station van Oostende. Door werken aan het spoor reden er geen treinen, maar reizigers stonden in de file omdat er te weinig bussen waren. De NMBS had daarvoor een busfirma ingeschakeld. De spoorwegmaatschappij belooft voor komend weekend beterschap. Dan zijn er opnieuw werken op het spoor en rijden er weer geen treinen tussen Oostende en Brugge.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is de Morning Show op B1.

0: Vandaag begint grijs aan zee, later kan de zon even doorbreken, maar vanaf de middag toch regen. Dan krijgen we buien, het wordt 18 graden. Morgen vallen er Noordzeebuien, later droger en maximaal 15 graden. Vrijdag blijft regenachtig en winderig met 16 tot 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met kans op buien en maximaal rond 15 graden.
1: Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: The Morning Show.

0: Ichtigem komt met een aparte afvalzak voor luiers en incontinentiemateriaal. De witte zak van 30 liter zal vanaf begin volgend jaar beschikbaar zijn en kan mee met de tweewekelijkse ophaling of naar het recyclagepark. De maatregel komt er na klachten over geurhinder en het bewaren van dat afval. De zak krijgt dezelfde prijs als een gewone restafvalzak. Blankenbergen maakt werk van de vernieuwing van voetpaden aan de oostkant van de stad. Het eerste pakket gaat om de Bruleestraat, de Haneuzenstraat, Pierstraat, de Pauwelslaan en een deel van de Koning Albert I-laan. Eerst wordt een studiebureau aangesteld dat de werken technisch zal voorbereiden en begeleiden. De stad wil deze eerste reeks voetpaden tegen eind volgend jaar vernieuwd hebben. Blankenbergen zet samen met CAW Noordwest-Vlaanderen een jongerencoach in voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die is elke week aanwezig in het jeugdhuis De Leuten en werkt ook samen met scholen, het Overkophuis en de vrije tijdssector. De coach wil problemen vroeg signaleren en jongeren laagdrempelig ondersteunen bij vragen of zorgen. Ook pestgedrag, online intimidatie en overlast krijgen aandacht. In samenwerking met onder meer politie en onderwijs.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: Echt. Vandaag begint grijs aan zee, later kan de zon even doorbreken, maar vanaf de middag toch regen. Dan krijgen we buien, het wordt 18 graden. Morgen vallen er Noordzeebuien, later droger en maximaal 15 graden. Vrijdag blijft regenachtig en winderig met 16 tot 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met kans op buien en maximaal rond 15 graden.
1: The Morning Show. The Morning Show.

0: seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wies Kalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
8: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietsnelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
7: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
9: We zien dat er heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
7: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De beloften hadden genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
10: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
7: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
11: The Morning Show.

0: Bredene vraagt een aanpassing van de Bredene-bon, omdat die volgens de oppositiepartij te weinig wordt gebruikt. In het eerste jaar is voor zo'n 15.000 euro aan bons verkocht, waarvan ongeveer 8.600 euro bij handelaars is besteed. Team Bredene stelt voor dat inwoners 17 euro betalen voor een bon, ter waarde van 20 euro. Volgens de partij kan de gemeente zo met een jaarlijks budget van ongeveer 4.500 euro de lokale handel extra ondersteunen. De NMBS erkent dat er het voorbije weekend problemen waren met de vervangbussen aan het station van Oostende. Door werken aan het spoor reden er geen treinen, maar reizigers stonden in de file omdat er te weinig bussen waren. De NMBS had daarvoor een busfirma ingeschakeld. De spoorwegmaatschappij belooft voor komend weekend beterschap. Dan zijn er opnieuw werken op het spoor en rijden er weer geen treinen tussen Oostende en Brugge. In Oostende heeft een voorlichting rond veilig bankieren veel nieuwsgierigen gelokt naar het boetingscentrum De Schouwerijen. Want cyberveiligheid leeft bij veel mensen. Je hoort schepen Fabrice Goffin.
1: Wel, we merken dat heel wat mensen meer en meer geconfronteerd worden met onveilig achter uw computers zitten. En dat heeft meer te maken met bijvoorbeeld phishing, veilig kunnen bankieren. Vandaag stellen we ons wel heel veel vragen over alles wat er kan fout gaan of kan gebeuren.
2: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Vandaag begint grijs aan zee. Later kan de zon even doorbreken, maar vanaf de middag toch regen. Dan krijgen we buien. Het wordt 18 graden. Morgen vallen er Noordzeebuien, later droger en maximaal 15 graden. Vrijdag blijft regenachtig en winderig met 16 tot 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met kans op buien en maximaal rond 15 graden.
1: Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show on B1.

zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
6: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn. Als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
5: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
7: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
5: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
8: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
5: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
9: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
5: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
4: Je dag start met de Morning Show.

0: Ichtigem komt met een aparte afvalzak voor luiers en incontinentiemateriaal. De witte zak van 30 liter zal vanaf begin volgend jaar beschikbaar zijn en kan mee met de tweewekelijkse ophaling of naar het recyclagepark. De maatregel komt er na klachten over geurhinder en het bewaren van dat afval. De zak krijgt dezelfde prijs als een gewone restafvalzak. Blankenbergen zet samen met CAW Noord-West-Vlaanderen een jongerencoach in voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die is elke week aanwezig in het jeugdhuis De Leuten en werkt ook samen met scholen, het Overkophuis en de vrije tijdssector. De coach wil problemen vroeg signaleren en jongeren laagdrempelig ondersteunen bij vragen of zorgen. Ook pestgedrag, online intimidatie en overlast krijgen aandacht. In samenwerking met onder meer politie en onderwijs. De NMBS erkent dat er het voorbije weekend problemen waren met de vervangbussen aan het station van Oostende. Door werken aan het spoor reden er geen treinen, maar reizigers stonden in de file omdat er te weinig bussen waren. De NMBS had daarvoor een busfirma ingeschakeld. De spoorwegmaatschappij belooft voor komend weekend beterschap. Dan zijn er opnieuw werken op het spoor en rijden er weer geen treinen tussen Oostende en Brugge.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The 1-1.

0: seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Welkom.
8: Good morning, everybody.
7: In the morning show.

0: Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Volgens politiekjournaliste Fleur Mees wil De Wever zo vooral de MR tevreden houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen.
1: Maar er scheelt een addertje onder het gras. Dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld het tarief van 21% naar 22% verhogen. Omdat dat heel veel geld in het laadje brengt per jaar. Maar ja, net die btw-hervorming ligt extreem gevoelig bij MR.
0: De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten, net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. De kans bestaat dat niet elke gemeente binnenkort nog een postkantoor zal hebben. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost moet vanaf volgend jaar 50 miljoen per jaar besparen. Bevoegd minister Mats kijkt daarom naar het aantal postkantoren. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
2: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
0: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op. En ook alle executies voor de rest van dit jaar in de staat zijn uitgesteld. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen. En zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Schwerts.
3: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
0: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het ging met 1-2 winnen in Kroatië en pakt zo 12 op 12. Spanje heeft nu al 42 wedstrijden op rij niet verloren. Ook Engeland stoot bijna zeker door. Het is stevig tweede in de groep na 3-0 winst tegen Tsjechië. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind. En we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
4: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: Vandaag begint grijs aan zee, later kan de zon even doorbreken, maar vanaf de middag toch regen. Dan krijgen we buien, het wordt 18 graden. Morgen vallen er Noordzeebuien, later droger en maximaal 15 graden. Vrijdag blijft regenachtig en winderig met 16 tot 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met kans op buien en maximaal rond 15 graden.
1: Dieter Troeblijn op B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dieter Troeblijn op B1.

0: Ichtigem komt met een aparte afvalzak voor luiers en incontinentiemateriaal. De witte zak van 30 liter zal vanaf begin volgend jaar beschikbaar zijn en kan mee met de tweewekelijkse ophaling of naar het recyclagepark. De maatregel komt er na klachten over geurhinder en het bewaren van dat afval. De zak krijgt dezelfde prijs als een gewone restafvalzak. Blankenbergen maakt werk van de vernieuwing van voetpaden aan de oostkant van de stad. Het eerste pakket gaat om de Bruleestraat, de Haneuzenstraat, Pierstraat, de Pauwelslaan en een deel van de Koning Albert I-laan. Eerst wordt een studiebureau aangesteld dat de werken technisch zal voorbereiden en begeleiden. De stad wil deze eerste reeks voetpaden tegen eind volgend jaar vernieuwd hebben. Blankenbergen zet samen met CAW Noordwest-Vlaanderen een jongerencoach in voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die is elke week aanwezig in het jeugdhuis De Leuten en werkt ook samen met scholen, het Overkophuis en de vrije tijdssector. De coach wil problemen vroeg signaleren en jongeren laagdrempelig ondersteunen bij vragen of zorgen. Ook pestgedrag, online intimidatie en overlast krijgen aandacht. In samenwerking met onder meer politie en onderwijs.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn, B1.

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
7: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Echtigem komt met een aparte afvalzak voor luiers en incontinentiemateriaal. De witte zak van 30 liter zal vanaf begin volgend jaar beschikbaar zijn en kan mee met de tweewekelijkse ophaling of naar het recyclagepark. De maatregel komt er na klachten over geurhinder en het bewaren van dat afval. De zak krijgt dezelfde prijs als een gewone restafvalzak.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: is B1 Regionaal.
1: Blankenbergen maakt werk van de vernieuwing van voetpaden aan de oostkant van de stad. Het eerste pakket gaat om de Bruleestraat, de Haneuzenstraat, Pierstraat, de Pauwelslaan en een deel van de Koning Albert I-laan. Eerst wordt een studiebureau aangesteld dat de werken technisch zal voorbereiden en begeleiden. De stad wil deze eerste reeks voetpaden tegen eind volgend jaar vernieuwd hebben.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Otis B1 Regionaal.
1: Blankenberg zet samen met CAW Noordwest-Vlaanderen een jongerencoach in voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die is elke week aanwezig in het jeugdhuis De Leuten en werkt ook samen met scholen, het Overkophuis en de vrije tijdssector. De coach wil problemen vroeg signaleren en jongeren laagdrempelig ondersteunen bij vragen of zorgen. Ook pestgedrag, online intimidatie en overlast krijgen aandacht. In samenwerking met onder meer politie en onderwijs.
0: B1 Regionaal.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
6: Dit is jouw woensdag om B1. Goedemiddag.
7: Guess what they dance in Colombia?

0: is B1 regionaal.
1: Team Bredene vraagt een aanpassing van de Bredene-bon, omdat die volgens de oppositiepartij te weinig wordt gebruikt. In het eerste jaar is voor zo'n 15.000 euro aan bons verkocht, waarvan ongeveer 8.600 euro bij handelaars is besteed. Team Bredene stelt voor dat inwoners 17 euro betalen voor een bon, ter waarde van 20 euro. Volgens de partij kan de gemeente zo met een jaarlijks budget van ongeveer 4.500 euro de lokale handel extra ondersteunen.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: B1 Regionaal.
1: De NMBS erkent dat er het voorbije weekend problemen waren met de vervangbussen aan het station van Oostende. Door werken aan het spoor reden er geen treinen, maar reizigers stonden in de file omdat er te weinig bussen waren. De NMBS had daarvoor een busfirma ingeschakeld. De spoorwegmaatschappij belooft voor komend weekend beterschap. Dan zijn er opnieuw werken op het spoor en rijden er weer geen treinen tussen Oostende en Brugge.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Oostende heeft een voorlichting rond veilig bankieren veel nieuwsgierigen gelokt naar het boetingscentrum De Schouwerie. Want cyberveiligheid leeft bij veel mensen. Je hoort schepen Fabrice Goffin.
1: Wel, we merken dat heel wat mensen meer en meer geconfronteerd worden met onveilig achter uw computers zitten. En dat heeft meer te maken met bijvoorbeeld phishing, veilig kunnen bankieren. Vandaag stellen we ons wel heel veel vragen over alles wat er kan fout gaan of kan gebeuren.
2: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

Bijna 1 uur op woensdagmiddag. Lees alles nog eens na via onze handige gratis app of de website van B1, dat is radiob1.be. Tot morgen 12 uur.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
2: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien, is om dat ter kennis te brengen van de verkoper. En dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
1: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
3: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
1: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Vic de Smet brons.
4: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
1: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? Volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

mission of the group.

0: Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
1: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper en dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
0: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
2: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
0: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK-tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Fik de Smet brons.
3: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
0: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
4: Dit is B1.
5: Yeah.
4: B1. B1.

scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.

0: Bredene vraagt een aanpassing van de Bredene-bon, omdat die volgens de oppositiepartij te weinig wordt gebruikt. In het eerste jaar is voor zo'n 15.000 euro aan bons verkocht, waarvan ongeveer 8.600 euro bij handelaars is besteed. Team Bredene stelt voor dat inwoners 17 euro betalen voor een bon, ter waarde van 20 euro. Volgens de partij kan de gemeente zo met een jaarlijks budget van ongeveer 4.500 euro de lokale handel extra ondersteunen. De NMBS erkent dat er het voorbije weekend problemen waren met de vervangbussen aan het station van Oostende. Door werken aan het spoor reden er geen treinen, maar reizigers stonden in de file omdat er te weinig bussen waren. De NMBS had daarvoor een busfirma ingeschakeld. De spoorwegmaatschappij belooft voor komend weekend beterschap. Dan zijn er opnieuw werken op het spoor en rijden er weer geen treinen tussen Oostende en Brugge. In Oostende heeft een voorlichting rond veilig bankieren veel nieuwsgierigen gelokt naar het ontmoetingscentrum De Schouwerijen. Want cyberveiligheid leeft bij veel mensen. Je hoort schepen Fabrice Goffin.
1: Wel, we merken dat heel wat mensen meer en meer geconfronteerd worden met onveilig achter uw computers zitten. En dat heeft meer te maken met bijvoorbeeld phishing, veilig kunnen bankieren. Vandaag stellen we ons wel heel veel vragen over alles wat er kan foutgaan of kan gebeuren.
2: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. Be one.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vandaag begint grijs aan zee, later kan de zon even doorbreken, maar vanaf de middag toch regen. Dan krijgen we buien, het wordt 18 graden. Morgen vallen er Noordzeebuien, later droger en maximaal 15 graden. Vrijdag blijft regenachtig en winderig met 16 tot 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met kans op buien en maximaal rond 15 graden.
1: B1. B1. Come on, guys.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark. Tot op KVDO.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
7: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
6: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
8: Let op, lenen kost ook geld.
9: Dit is B1. Ja. Enjoy the music.

0: Blankenbergen maakt werk van de vernieuwing van voetpaden aan de oostkant van de stad. Het eerste pakket gaat om de Bruleestraat, de Haneuzenstraat, Pierstraat, de Pauwelslaan en een deel van de Koning Albert I-laan. Eerst wordt een studiebureau aangesteld dat de werken technisch zal voorbereiden en begeleiden. De stad wil deze eerste reeks voetpaden tegen eind volgend jaar vernieuwd hebben. Team Bredene vraagt een aanpassing van de Bredene-bon, omdat die volgens de oppositiepartij te weinig wordt gebruikt. In het eerste jaar is voor zo'n 15.000 euro aan bons verkocht, waarvan ongeveer 8.600 euro bij handelaars is besteed. Team Bredene stelt voor dat inwoners 17 euro betalen voor een bon, ter waarde van 20 euro. Volgens de partij kan de gemeente zo met een jaarlijks budget van ongeveer 4.500 euro de lokale handel extra ondersteunen. In Oostende heeft een voorlichting rond veilig bankieren veel nieuwsgierigen gelokt naar het ontmoetingscentrum De Schouwerijen. Want cyberveiligheid leeft bij veel mensen. Je hoort schepen Fabrice Goffin.
1: Wel, we merken dat heel wat mensen meer en meer geconfronteerd worden met onveilig achter uw computers zitten. En dat heeft meer te maken met bijvoorbeeld phishing, veilig kunnen bankieren. Vandaag stellen we ons wel heel veel vragen over alles wat er kan fout gaan of kan gebeuren.
2: Tot zover het regionieuws. After Work met Hannes Rooyens.

Nina en Kim Wilde, any place, anywhere, anytime. Goedenavond, we zijn vertrokken tot 6 uur. Met After Work uiteraard hier op B1. En dat Olivia Dienu, so easy to fall in love.

0: is het kustweerbericht.
1: Vandaag begint grijs aan zee. Later kan de zon even doorbreken, maar vanaf de middag toch regen. Dan krijgen we buien. Het wordt 18 graden. Morgen vallen er Noordzeebuien, later droger en maximaal 15 graden. Vrijdag blijft regenachtig en winderig met 16 tot 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met kans op buien en maximaal rond 15 graden.
0: Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

voor eeuwig gelinkt aan de Shrek-films natuurlijk. All-Star van Smash Mouth. We gaan terug naar 85, liever nu, met Grace Jones op deze fijne woensdag. Slave to the Rhythm. Welke plaat maakt jou gelukkig? Mag je me laten weten via onze gratis B1-app uiteraard.

Enjoy the music.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Rooyens.

Coldplay en Talk, Let's Talk, inderdaad, hè. Kan via de B1-app. Zo kan je me vertellen hoe jouw woensdag was en hoe ik hem nog beter kan maken met een goede woensdagse soundtrack. Die mag je aanvragen via de B1-app. Hot in the City nu, dit is Billy Idol. En straks Whitney Houston en Mariah Carey hier op B1.

0: komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de Vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ze sluiten zich ook aan bij de stakingsdag volgende maandag. Het is vrijdag al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort Uwe Rochus.
1: Wij doen dat om enerzijds de disinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
0: Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nogthans wel volgens de wet. En dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
2: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
0: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school. Dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal. KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Baichler. Hij volgt Michiel Jonkheren op. Die moest vertrekken na tegenvallende resultaten. Baichler was hiervoor hoofdtrainer bij het Oostenrijkse Salzburg. Bij Kortrijk wacht hem nu een zware taak, want dat staat voorlopig laatste. De Zwitserse wereldkampioene Marlen Reusser heeft nu ook het EK in Slovenië gewonnen al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertet. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maxima tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Om B1.

Ook zo'n goede parel uit de jaren 80 van Herbie Hancock. Uiteraard de Rocket kreeg je. Krijg je berichten binnen van Els via de B1-app. Op een mooie woensdag past een goede plaat van Pink. Dit is Walk Me Home.

0: August weerbericht.
1: Vandaag begint grijs aan zee. Later kan de zon even doorbreken, maar vanaf de middag toch regen. Dan krijgen we buien. Het wordt 18 graden. Morgen vallen er Noordzeebuien, later droger en maximaal 15 graden. Vrijdag blijft regenachtig en winderig met 16 tot 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met kans op buien en maximaal rond 15 graden.
0: Dit is After Work met Hannes Rooyens. Woo!

Anastasia Left Outside Alone kreeg je hier op Johan. Straks Dido, Dean Lewis en Swing Out Sister. Naar Teddy Swims. Mr. Know-it-all is dit. Goedenavond, welkom.

0: ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KV Diksmuiden.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Goedemiddag. Dit is After Work met Hannes Royens.

Uit de jaren 0 2000 Outcast. Mrs. Jackson kreeg je daarvoor Breakout, Swing Out Sister. Dit was hem Afterwork voor vandaag. Morgen donderdag 8 oktober, dan zijn we helemaal terug. En jij mag me wel laten weten welke platen je morgen wil horen in de uitzending. Via de B1-app uiteraard. Dancing in the Moonlight. Dit is Top Load.

0: Ichtigem komt met een aparte afvalzak voor luiers en incontinentiemateriaal. De witte zak van 30 liter zal vanaf begin volgend jaar beschikbaar zijn en kan mee met de tweewekelijkse ophaling of naar het recyclagepark. De maatregel komt er na klachten over geurhinder en het bewaren van dat afval. De zak krijgt dezelfde prijs als een gewone restafvalzak. Blankenbergen maakt werk van de vernieuwing van voetpaden aan de oostkant van de stad. Het eerste pakket gaat om de Bruleestraat, de Haneuzenstraat, Pierstraat, de Pauwelslaan en een deel van de Koning Albert I-laan. Eerst wordt een studiebureau aangesteld dat de werken technisch zal voorbereiden en begeleiden. De stad wil deze eerste reeks voetpaden tegen eind volgend jaar vernieuwd hebben. Blankenbergen zet samen met CAW Noordwest-Vlaanderen een jongerencoach in voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Die is elke week aanwezig in het jeugdhuis De Leuten en werkt ook samen met scholen, het Overkophuis en de vrije tijdssector. De coach wil problemen vroeg signaleren en jongeren laagdrempelig ondersteunen bij vragen of zorgen. Ook pestgedrag, online intimidatie en overlast krijgen aandacht. In samenwerking met onder meer politie en onderwijs.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw woensdag op B1. Goeie avond.

0: Wou leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: uit de wereld.
1: In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 relschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de scholierenprotesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rogus.
2: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
1: Beide lijnen rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Over zo'n week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
3: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
1: En onze Rode Duivels blijven voorlopig achtste op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op de 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig derde in hun groep. Volgende maand spelen ze hun twee laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit is B1.
4: B1.
0: Enjoy the music.